0: Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest, dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt.

0: Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: natuurlijk ook Hi-Fi Stereo op de wifi via de website radiosybries.nl. Luister jij ook mee?
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Wee, wee, wee. Wee, wee.

0: Seabreeze AM.
1: De George Baker Selection hadden wij het 74, Singer Song of Love. David Garrick daarvoor, Dear Mrs. Appleby uit 66. En de eerste was van Stefan Sulke. Lotte uit 77. We gaan een klein stukje klimmen.

0: Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.
1: Als de dag van toen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles met je te bereiken.

aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons zuis. Nog steeds helende tijden, alle wonden.

0: Seabreeze. AM.
1: Smokey hadden we uit 1978, Mexican Girl. Het domino daarvoor, Lovely Rita uit 68. En de eerste was van Reinhard May. Als de dag van toen uit 1975.

0: dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: ZFM.
1: Chicago hadden wij 1976. If You Leave Me Now. Wilson Pickett daarvoor. Funky Broadway uit 67. En de eerste was van Kok van de Palm. Met COCK. Mira was een hit in 1971. Hou je een beetje afstand?

0: De brand ontstond na middernacht op de vierde verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
6: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
5: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
6: Klinkt goed. Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.
10: I preach many a friend.

0: John and the King die kwam voor het eerst op de voorgrond in 1965 toen Everyone's Going to the Moon, een lied dat hij schreef en zong terwijl hij nog een student was, de hitlijst haalde. Als onafhankelijke producent benoemde hij in 1967 de rockband Genesis en produceerde hun eerste album From Genesis to Revolution. Verder heeft hij voor een heleboel bekende artiesten nummers geschreven. Tennessee Basic Rollers. Hij heeft onder andere Johnny Reggie, Loop the Love, Sugar Sugar, Hooked on a Feeling, Una Paloma Blanca en It Only Takes a Minute, allemaal geproduceerd. Veelvoudig mannetje.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Zuid-Gange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede zondagmorgen. Nou, we hebben alweer even van de zomer kunnen proeven. Heerlijke temperaturen waren dat. Maar ja, ik heb hier ook een heerlijk ontbijtje naast me staan. Koffie, chudrons en natuurlijk het croissantje met jam en een eitje. En prachtige muziek. Nou, de verzoekjes die ik deze week wat heb binnengekregen, die heb ik er allemaal wat tussen gezet. Het eerste plaatje wat klaar staat is eentje van Smokey. Komt uit 1977, gaat op het nummer Layback in the Arms of Someone.

De Britse band Smokey, de plaat kwam uit 1967. Layback in the Arms of Summer is een rustige ballad die een boodschap overbrengt van onvoorwaardelijke liefde en steun. In de tekst verzekert de liedverteller die zijn geliefde dat altijd troost kan zoeken in zijn armen. Verder spreekt de tekst van een diepe band met een speciaal iemand, waarbij de nadruk wordt gelegd op de bereidheid om sympathie, begrip en gezelschap te bieden in tijden van nood. Dit is Black met het mooie nummer Wonderful Life.

Black. Zijn echte naam was Colin Ferncombe. 1985 was een slecht jaar voor Ferncombe. Tot hij het ironisch getitelde lied Wonderful Life schreef. Dit lied, dat in eigen beheer werd uitgegeven, werd Black's grootste hit en leverde hem een contract op bij A&M Records. Daarmee begon Black's internationale carrière. De singles Everything's Coming Up, Roses en Sweetest Smile waren een bescheiden succes in het Verenigd Koninkrijk. Maar zijn derde single, een heruitgave van Wonderful Life, was een wereldwijd succes. Het gelijknamige album in 1987 was eveneens succesvol.

Ah, een stukje solo gitaar aan de erachteraan. Super Trooper is een album uit 1980 van de Zweedse band ABBA. Nou ja, dat weet iedereen ook wel. Het was het zevende album van de groep. De nummers en de muziek werden geschreven door Benny en Bjorn. Frida heeft de lead in Super Trooper, Adante Adante in Our Last Summer. De nummers, The Winner Takes It All, Lay All Your Love On Me, Happy New Year hebben Agneta als leadzangeres. Maar dit was Adante Adante. Een prachtig nummer ja, om gewoon een keer te horen. Ja, eigenlijk zijn al die nummers van ABBA altijd mooi. Nummertje van Bouwabouw gaat hem The Man Mountain. Het komt uit 1983.

0: De muziekstijl die bestond uit veelvuldig gebruik van drums en een hoog tempo. Nou ja, het was een Annabella Levin die het boegbeeld van de groep was. Dit was Bauwauw met The Man Mountain. Het kwam uit 1983.
1: Nederlandstalige Gouwe Ouwe. Dikkie Denkers. Zondagochtend.

0: Ronnie Tober en Siska Peters met het nummer Naar de Kermis uit 1975. De melodie van het nummer is gebaseerd op het lied Wien blijft Wien van de Oostenrijkse componist Johann Schrammel. De tekst is geschreven door Peter Koelewijn. Het nummer heeft 5 weken in de Nederlandse top 40 gestaan.
1: Sea Breeze AM 1395.

0: Your Baby Ain't Your Baby Anymore is de meest succesvolle single van Paul Da Vinci in Engeland, Nederland en België. De Da Vinci kwam met dit liedje toen hij min of meer door de Rubens aan de kant was geschoven. Dat maakte voor zijn muziek niks uit. Hij gebruikte toch zijn hoge falletto stem. Nou, de koptelefoon moest hard af. De drie genoemde landen hadden daar op laatst al genoeg van. Net als de muziek van de Rubens verdween Da Vinci relatief snel van het hitpodium. Nummer van de Simple Minds, en dat komt uit 1989. Het nummer heet Belfast Child.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Belfast Child is een single van de Schotse band Simple Minds en kwam uit februari 1989. Het nummer kwam uit op de EP genaamd Ballad of the Streets en wist in 3 landen de nummer 1 positie in de hitlijsten te halen. Het nummer gebruikt de melodie van She Moved Through the Fair, een Iers volkslied. Jim Kerr, zanger van de band, gaf later aan dat hij de melodie een paar dagen na een bomaanslag in Noord-Ierland voor het eerst hoorde. In het tweede gedeelte van Belfast Child probeert hij zich in te leven in de nabestaanden van de slachtoffers die hun geliefde hebben verloren. Dit is Woodstock van Matthew Southern en Comfort, komt uit 1970.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of

0: Nou, het lied werd geschreven door Joni Mitchell. En ja, ze zou zelf in de tijd ook meedoen met het Woodstock Pop Festival. Maar dat ging op een of andere manier niet door. Dan had ze wat anders. En ja, dat spijt haar nog altijd. Nou, het lied beeldt onder meer paradijselijke leven uit, als ware het rechtstreeks uit het Hof van Eden. Een bekend fragment uit het nummer is We Are Stardust, We Are Golden. Dat is het refrein wat erin voorkomt. De eigenaar van het weiland, melkveehouder Max Yasgur, wordt ook in de tekst genoemd. Het lied bevat meer feitelijke verwijzingen naar het festival, zoals bij de Time We Go To Woodstock, We Were Half As Million Strong. Ook komen de protesten tegen de Vietnamoorlog erin terug. In bijvoorbeeld de zin Bombardet Planes Flying Shotgun in the Sky.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

Ook een prachtig nummer van Meatloaf. Ja, we kennen hem allemaal natuurlijk van Paradise by the Dashboard Light. Maar You Took the Words Right Out of My Mouth. Net zoals de meeste nummers van Meatloaf, geschreven door Jim Steinman. Het nummer begint met een gesprek tussen Steinman en actrice Marcia McLean. Cleveland International Records oprichter Steve Popovich luisterde naar deze introductie, welke een bepalende factor werd voor zijn beslissing om het album Bat Out of Hell uit te brengen op zijn label. En dit is Christy met het nummer Iron Horse uit 1972.

De Britse rockband Christy. Ja, het werd gevormd in 1969 door zanger Jeff Christy, gitarist Vic Elms en drummer Mike Blackley. Ze brachten in 1969 de hit Yellow River uit, die we allemaal kennen. En een nummer dat Jeff Christy eerst had aangeboden aan de band The Tremolos. In feite bestond het nummer uit het instrumentale gedeelte van Tremolos met de stem van Jeff Christy eroverheen gedubt. Het nummer stond in 26 landen op nummer 1. Ook hun volgende single San Bernardino haalde de top van de hitlijsten. En ja, dit was een wat minder grote hit, maar toch ook een heel bekend nummer van Christy. Een nummertje van onze Nederlandse lufjes. En ja, daar heb je een heleboel keuze in. Maar ik heb gewoon maar even uit wij wet of zo gedaan. En kwam ik op You're the Greatest Lover uit.

Ja, The Greatest Lover is een nummer van de Nederlandse meidengroep Luf. Het lied kwam uit 1978 en stond 15 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 4 weken op de eerste plaats. Het werd geschreven door Hans van Hemert. En ja, Van Hemert heeft het ook geproduceerd. Ze schoten daarmee in de roos met dit nummer. Oké, ik zit op klokje te kijken, maar is het al zo laat?

Ja, ik zie het toch goed. Nou ja, ik heb met plezier weer een heleboel plaatjes gedraaid. Ik hoop dat ze allemaal wat naar genoegen waren. En iedereen bedankt voor de verzoekjes die er ook tussen zaten. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft ben ik er aanstaande zondagmorgen weer. We zeggen straks nog veel plezier met alle andere programma's. Kijk, ik zie alweer een verzoekje binnenkomen. Ja, dat is nou te laat, maar nou, dat komt wel. Ja, mocht je erop uitgaan, neem je draaibare radio mee, want het kan altijd natuurlijk. Tot volgende week.

luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde.

0: Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Op de een of andere manier is het toch een heerlijke zomerse plaat. En daarom past die best wel lekker zo aan het begin van Happy the Peppy, waar wij nog altijd de zomer in de bol hebben. De temperaturen van de afgelopen tijd die sidderen nog na, al worden ze wat lager gelukkig. En dat met hot chocolate als opener voor Happy the Peppy en Everyone's a Winner op Radio Sea Breeze.
1: Peter Engelsen.

0: Het was de begeleidingsband. Ja, een beetje dansorkest, maar dat is dan wel weer heel erg overdreven. Het dansorkest of begeleidingsband van vader Abraham. Zij heten De Makkers en met Zomerzon haalden ze heel wat mensen naar het strand in de begin jaren 70. 273 zat geweest zijn, zo denk ik. We gaan door met Nederlandse muziek van de Dolly Dots. Terug met Love Me Just a Little Bit More.
1: Give me love.

En veel mensen hebben er toen gedacht, nou meisje, het is dat je het zo lief vraagt. Tromt maar langs, maar of dat gebeurd is, geen idee. De Dolly Dots, toen nog met 6 en met Love Me Just a Little Bit More. Happy.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Een zangeres die tegenwoordig op de social media vaker zichtbaar is dan dat je ze hoort met nieuwe muziek. En dat is wel jammer, wij zitten er met smart op te wachten. Daarom nog 2 jaar terug in de tijd met Texas Hold'em van Beyoncé. De zondagmorgen brunch van Radio Seabreeze. Nu met in Happy the Peppy, The New Shining and I Can't Make Up My Mind. I

is een prachtige Amerikaanse zangeres. Noemt zich Adiva, maar eigenlijk heet ze Patricia Daniels. En ze maakte een cover op het nummer van Aretha Franklin. Het bekende Respect werd in dit jasje gegoten door...

Robert Hammond, daarbij de waterkant. Daarbij de waterkant. Een grashalm in je mond. Nou ja, die vind je amper meer. Die zijn allemaal verdroogd. Maar hij kreeg het voor elkaar met Down by the River. We gaan terug naar de Swinging 60s. De bijna vergeten plaatjes van Nederlandse bodem, zowaar. De band Gloria heette eigenlijk Unit Gloria. Onder leiding van Robert Long hadden ze deze toch wel heel bekende plaat. En daarom vandaag deze als bijna vergeten 60s plaat.

kwam rechtstreeks vanuit het Schotse Edinburgh om bij jou op te treden hier op de radio. En ze viel vooral op, niet alleen door haar liedjes, maar ook vanwege haar haardracht. Pikzwart met felrood. Het was heel erg bijzonder en dat is wel heel handig in die Schotse hooglanden om in de mist gezien te worden. Annika en Little Lady.

0: is toch wel een van zijn meest bijzondere singeltjes geweest hoor, in het verleden. Robbie Williams was dat, een Me and My Monkey. Hij kan er uren over vertellen. En dat zou hij graag nog voortzetten. Maar we hebben nog veel andere dingen te doen hier.
1: Jawel.
0: Op Radio Seabreeze.
2: Here comes the music.

En als je dit zo hoort, dan hoor je Italië op zijn best. De ijsjes in Bologna en de opgravingen in Rome. Of de hagelstenen in het Gardameer en de bekeuringen uit Florence. Hoe dan ook, Italië.

Altijd gezellig, zo vlak aan het einde zelfs hier in Happy de Peppy om te luisteren naar Sommieu. En een van de grote hits tot nu toe, plaatje van 4 jaar geleden, This is the Moment.

Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne een tekort aan Patriot-afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met

0: in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: beetje mijn Gendelaarse vrienden, jawel. Marco Borsato en het nummer Cento. Een nummer dat in 1991 op de plaat gezet is door Marco. En ja, een fantastische mooie song was, laten we eerlijk zijn.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral
0: heel veel gezelligheid op deze zondagmorgen, luisteren vrienden. Jawel, lekker hè. Oh, het heeft wat geregend gisteren en vanochtend misschien ook nog wel een beetje. Ja, dat is wel lekker. De tuin is er in ieder geval heel erg blij mee dat de boel een beetje nat geworden is. En de plantjes, nou je hoorde ze allemaal dansen en heen en weer gaan in de tuin. Hey, en dat deden ze zoals een vrouw dat doet over het algemeen. Hier is Manfred Mann met Just Like a Woman.

Just Like a Woman van Manfred Mann. Dat is ook weer de plaats van heel veel jaren geleden. En ja, dat was ook een bandje wat heel veel leuke dingen deed altijd. Luister vrienden, ja, straks hebben we natuurlijk weer een spelletje. De vraag van vandaag op deze zondagmorgen. En dat wordt een leuke vraag hoor. En ja, als je luistert dan kan je 2 kaarten winnen voor het festival wat gaat gehouden worden in Leeuwarden. De Pastormalam is die Mewa XL. En dat is volgende week alweer. Hè? En volgende week dan is dat gebeuren daar in Leeuwarden. Er zijn best veel mensen die gewonnen hebben van de week. En ook heel veel die gereageerd hebben. Velen hadden het fout, maar een enkeling had het ook goed. En diegene die het goed hadden, die gaan wij straks opnoemen. Ja, heerlijk. Hey, ik weet iemand die druk aan het verbouwen is en aan het verhuizen is. En dan heb ik het natuurlijk over onze eigen Milko Roodnat. Ja, een plaatje voor jou, Milko. Hier is Astrid Nijg, Ons Huis.

een leuke en mooie plaat van niemand minder dan Astrid Nijgen. We hebben een speciaal gedraaid voor onze eigen Milko Roodnat. Ja, luister vrienden, ik heb het al verteld. En we zouden namelijk de winnaars gaan noemen van de afgelopen week. Maar eerst noem ik de winnaars van vorige week nog even op. Dat waren Tineke Kempenaar en Wietse de Jong. Dat waren Richard Rovink en Ale Stegena. Ja, Ale die komt uit Harlingen vandaan. En Richard Rovink die komt uit Sneek vandaan. En die twee anderen die we net noemden, Wietse de Jong en Tineke Kempenaar, die kwamen uit Drachten vandaan. Ja, die hebben allemaal twee kaarten gekregen voor de Pasen Malamies in Mea in Leeuwarden volgende week. Ja, dat is leuk. Deze week hadden we ook wat winnaars. En dan heb ik het over de afgelopen maandag. En toen had ik een vraag over het brandwondenziekenhuis. Waar bevindt zich dat? In Den Haag, Beverwijk of Leeuwarden? Nou, Martin van Doren die had het helemaal goed. En die heeft ook inmiddels twee vrijkaarten binnengekregen. Dinsdag. Ja, helaas, ik had geen winnaar. Nee, het spijt me verschrikkelijk. Er was een vraag over B&B Vol Liefde. Welke omroep zendt dat dagelijks uit? Was dat Omroep Max, SBS 6 of RTL 4? Het was natuurlijk RTL 4, maar ja, er was geen winnaar, dus die konden we ook niet weggeven. De speelgoedwinkel Bart Smit op woensdag, die is opgericht in 1967 door Bart Smit. Was het A in Laren, B in Amsterdam of C in Volendam? Nou, Bert Ietsma, of Ietsma, die heeft het in ieder geval goed geraden. En die zei van, het was Volendam. Op donderdag hadden we er ook een, ja hoor. Donderdag het standbeeld van de drie jongens van Bonte Koe. Waar staat dat? In de haven van Enkhuizen, de haven van Sneek of de haven van Horen? Nou, vrouwtje Landstra, die heeft dat gewonnen. Dat is fantastisch, ja toch? En dan hebben we de vrijdag, 14 augustus, het VOC zit in Octavia, althans de replica ervan. Ligt dat in Lelystad, Den Helder of Amsterdam? Miranda van der Water, die zei het ligt in Lelystad. Nou, fantastisch, dat is helemaal goed. Straks hebben we weer opnieuw de vraag van vandaag en dan kun je ook weer twee kaarten winnen voor de Pasen Malam volgende week in Leeuwarden. Nou, ik zou er zeker mijn best voor doen.

geweldig, hè? Ja, Peter Douglas, oftewel de Nederlandse Frank Sinatra. Heerlijk, Fly Me Through the Years. Heeft het op een fantastische manier gezongen, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. En dat doet hij heel regelmatig. We nemen u mee naar 1965, luister vrienden. En wel met, ja, de Beat

Ja, mooi hè. The Edge of Universe was dit. En niemand minder dan de Bee Gees. Ook al een jaren geleden, 1975 om precies te zijn. Toen hebben ze dit nummer uitgebracht. Ja, als B-kant van The Nights of Broadway.

0: de Bee Gees, zoals gezegd. En ja, de B-kant van de single The Night of Broadway. En die heette The Edge of the Universe uit 1975. Kijken we op de klok van gehoorzaamheid, dan zien we dat het alweer de hoogste tijd is. Ja, voor ons spelletje, lieve Nederlandse vrienden. Ja, maar geloof het of niet?
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: En zoals al eerder gezegd in het programma, luister vrienden, ik heb er al meerdere weggegeven de afgelopen 2 weken. En hebben er nog veel meer liggen hoor. Ja, die kunt u winnen. Ja, geloof het of niet. U moet er wel wat voor doen en u moet een vraag beantwoorden. Ja, de vraag komt eraan. De vraag van vandaag. Helaas is het alweer enige tijd geleden dat Indo-zangeres Wieteke van Dort bij velen bekend als een lieve zangeres en een typetjespeler. Ja, ze is toen overleden, helaas. Maar wat haar alter ego typetje was, ja, dat ze speelde en waaronder ze vaak optreden. Wat was dat? Weet u dat nog? Was dat A, Tante Antje, B, Tante Maribel, C, Tante Lien? Ja, het alter ego van onze eigen, ja, Wieteke van Dort. Was dat A, Tante Antje, was dat B, Tante Maribel, was dat C, Tante Lien? Nou, als u het weet, dan kunt u het doorsturen naar ton@radiosybreeze.nl. Theodor Otto Nico @radiosybreeze.nl. Dan schrijf je met 2 E's en ZE. Je kan ook sms'en naar 06-121-77148. De kans dat je de kaarten wint is heel erg groot. Neem dat rustig van me aan. Goed, ja, u kunt gaan luisteren naar de, ja, de enige echte Wieteke van Dort.
2: Goedemorgen!
3: Vandaag met Tom Polderman.
0: En vergeet die vraag niet, hè? De vraag van vandaag, want dat is een hele mooie vraag, hoor. Hier is

Manneke Padis, ja, dat was Wieteke van Dort, luister vrienden. En ja, als u weet wat het alter ego was van Wieteke van Dort, dan kunt u in aanmerking komen voor 2 vrijkaarten voor de Pasar Malam in Leeuwarden. En dat is toch leuk in het WTC. Volgend weekend, niet dit weekend, hè? Nee, of komend weekend ook nog niet, maar die week erop is dat de 28e, de 29e en de 30e van de maand augustus. Ja, was het A, Tante Antje, B, Tante Maribel of C, Tante Lien? Stuur het antwoord, als u het weet, naar ton@radiosiebries.nl. Ton@radiosiebries, en dat schrijf je met 2 E'en.nl. En Ton met de N van Nico trouwens. Of sms'en door naar 06-121-77148. En de kans dat je die 2 kaarten wint voor de Pasar Malam in Simewa in Leeuwarden eind deze maand is heel erg groot. Neemt u dat rustig van me aan. Goed, wat gaan we doen? Een hele mooie plaat draaien van The Voices of Motions. The Voices in Motions.

0: Ja, The Voices in Motion en I Got Nothing But Love. Ja, het wijkt een beetje af bij de zondagmorgenprogrammering van Koffiekop Leed. Want hij was wat ruiger dan dat we normaal gesproken doen. Meestal houden we het op hele rustige plaatjes. Maar deze was wat sneller en vlotter en gaan ze maar door. Frank Galan, dat is ook zo'n fantastische artiest. Luister, vrienden. Ja, ga maar eens luisteren.
1: 9, 8, 1, 3, 9, 5.
0: Goedemorgen. Bijzonder goedemorgen.
2: Playing the best songs on your radio for the summer.
1: Summer 2026.
0: Radio Seabreeze, 1098 en 1395. Wat wil je nou meer? Hier is hij, Frank Galan. Heerlijk, wat een fantastische plaat is dit.

0: De Belgische Julio Iglesias, oftewel Frank Galan en Cambiano El Mundo. Wat een mooi nummer was dat. En dat allemaal hier op uw favoriete radiozender Radio Seabreeze. In het programma Koffie Compleet, luister vrienden, jawel. En weet u wat we gaan doen? We gaan in het kader van de Passamale Missie Meva, waar u prijzen voor kunt winnen, gaan we even een mooie plaat draaien van Ray Smit.
1: U luistert naar Koffie Compleet.
2: Radio Seabreeze. www.radioseabreeze.nl.
0: En hier is hij dan, Ray

je dan toevallig op een avond bent waar al die Indo's en Molukse mensen bij elkaar zitten, dan zitten ze allemaal gezellig mee te swingen als ze dit nummer horen. Dat kan dong, hé. Van Ray Smith onder andere, maar het is door veel meer artiesten gebracht. Veel meer Indische artiesten, dat kan je met een gerust hart zeggen. Ray Smith is een van de betere, hè? Dat moet ik ook zeggen.

Ja, wat een mooie plaat was dit van Monica en Oscar Benton. Everybody's telling me. Ja, het zal je gebeuren allemaal. Ik heb hier een heel mooi nummer liggen van Katie Mattia. En Standing Knee Deep in a River. Ja, dat is op het ogenblik niet zo moeilijk, hè. Als je in de rivier gaat staan. Want zo hoog is het water niet in onze rivieren. Ja, je staat diep tot je knieën in de rivier. En je gaat dood van de dorst. Dat is ook wat.

Ja, ja, dying of thirst. Standing deep knee deep in the river. Ja, tot je knieën in de rivier staan en toch hartstikke dorst hebben. Het is allemaal wat. Ja, kijk op de klok, wat zien we dan? Het is tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet, laatste vrienden. Ja, ik zal het nog één keer noemen, want de vraag van vandaag waar je die twee vrijkaarten voor kan winnen voor de Pasar Malam, volgende week, eind volgende week in Leeuwarden. Ja, het is al helaas weer een tijdje geleden dat ze overleden is. Zangeres Wieteke van Dort. Ze is bij velen bekend als een hele lieve zangeres en sowieso ook bekend als typetjespeler. Maar wat was haar alter ego-typetje dat ze speelde en waaronder ze vaak optrad? Was dat A, Tante Antje, B, Tante Maribel of C, Tante Lien? Nou, als je het weet, stuur het door naar ton@radiosybris.nl of je kan het ook sms'en naar 06-121-77148. Goed, dit was hem weer voor deze aflevering van Koffie Compleet, laatste vrienden. Morgen ben ik er weer en ik kan alleen maar zeggen een hele fijne dag verder hier bij Radio Seabreeze.

Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De weekenduuropener van de DJ Seat Show. Suzy Quattro voor de tweede keer dit weekend met If You Can Give Me Love. Dank aan Tom Bolderman voor het uurtje koffie compleet. Morgen is hij er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Nu weer een uurtje gevuld met hits van gisteren en eergisteren. En na Suzy Quattro is de beurt aan niemand minder dan Journey Kaagman. Samen met Earth and Fire. Ze zingen Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.
1: DJ Seats. Goud.

Zo, het eerste kwartiertje zit er alweer op met drie platen die we gedraaid hebben. You Can't Give Me Love van Suzy Quatro, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. En de derde in de rij, je hoorde de laatste klanken nog, dat was Dancing With Tears In My Eyes van de groep Ultravox. Jawel, de mannen die we kennen van Vienna, weet je nog, prachtige muziek in de DJ Seat Show op zondagmorgen tussen 11 en 12. Jawel, we zijn er iedere zaterdag en zondag tussen 11 en 12 met muziek.

Nog even terugkomen op het verhaal van de Brothers Johnson dat ik net had. Dat het stom de eerste hit was in de Nederlandse hitparades. Maar ik moet me verontschuldigen, dames en heren. Want het was uiteraard Strawberry Letter 23. Voordat ik allemaal vervelende appjes krijg. En daarna hoorde je Amanda Lear. Zij zong over Follow Me. Nou, maar al te graag. Leeft ze nog? Dat weet ik eigenlijk niet. We gaan maar weer even. Ja, even. Ja, helemaal goed. Even een tikje erop geven. We hebben beide kanten weer muziek. Dat is heel belangrijk. De DJ Seat Show, iedere zaterdag en zondag tussen 11 en 12 horizontaal in het weekend op dit mooie radiostation. Dat je kunt beluisteren via de AM.

zullen we drinken 7 dagen lang? Nou, ja, laten we daar eens over nadenken. Volgens mij is water het gezondste om gewoon 7 dagen lang water te drinken. Zou het kunnen zijn dat je daar op een gegeven moment ook op uitgekeken bent. En dan neem je gewoon iets anders. Want dat mag.

Op zijn Frans en plaatjes draaien. Cassé la voix. Patrick Bruel bij Radio Seabreeze. Op zondagmorgen tussen 11 en 12. Het programma heet de DJ Seat Show. En we draaien nu muziek van de Crusaders. Dit is Street Life.

Sonny Carr in the middle of the road. En dan zijn er wel eens mensen die zeggen, goh, waarom noemen jullie altijd zangeres of een zanger? En het is toch een hele band. Maar ja, het karakteristieke stemgeluid van Sonny Carr deed toch wel wonderen bij Middle of the Road. Sacramento uit het begin van de jaren 70. En dan even een man uit Volendam op je loslaten met zijn zeilbootje. Piet Veerman. En een hele vette, dikke nummer 1 hit uit de jaren 80. Dit is Sailing Home.

0: Even dachten we dat het bootje van Piet Veerman zou kapseizen, dat hij eronder zou gaan. Maar gelukkig viel het laatste gedeelte viel mee. Sailing on, Piet Veerman.
1: Sietz Wijnalda.
2: De DJ Sietz Show.

Het verhaal dat het eigenlijk bedoeld was voor zijn vrouw Gwen McGray, maar die kwam weer eens te laat. Dus omdat George daar toch rondliep in de studio, zei hij, nou wil jij het in die zinje dan? Nou, dat wilde hij wel en hij scoorde een hit in Nederland. En niet alleen in Nederland, ook was een wereldwijd succes. Woman, take me in your arms, rock your baby, geschreven door niemand minder dan Harry Casey en Richard Finch van KC and the Sunshine Band. Laatste vocalen voor de Dolly Dots.

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: Arabische klanken door zes meisjes uit Noord-Holland. Nou kan het mooier. De Dolly Dots, Laila, de Queen of Sheba. Als laatste vocale plaat in dit programma. Jawel, het zit er alweer op, vrienden en vriendinnen. Milko Roodna staat alweer te trappelen van ongeduld. Het zijn Milko Music Memories. Oh, wat weer een gezellig programma, jongens. Gevuld met jaren 60, 70, 80 en 90. Muziek aan. Ik ga afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier met mijn collega's vandaag en de rest van de week. En wij horen elkaar weer zaterdagmorgen even naar de klok van 11. Wat mij betreft, graag tot dan. Bye bye en hou je taai.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, ging het om 600 drones, waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij...

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Sybris.
8: De grootste hits aller. Hier hoor je ze allemaal.
6: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Sybris AM.

0: erbij bent. Mijn naam is Leo Schipper. En dat betekent even geen Milko Roodnat, want die is helaas een beetje verhinderd. Maar goed, we gaan wel gewoon de Music Memories doen met gewoon heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Seabreeze.
0: En we gaan gewoon lekker naar de jaren 60, 70 en 80. Laten we beginnen met deze van Sorafon, Broken Hearted Melody.

vanmiddag gaan we natuurlijk een klein beetje weer proberen om in het geheugen van Milko te kijken. Om te zien wat hij nou allemaal van die leuke plaatjes heeft. En ik denk dat deze er wel bij zou kunnen horen. Sorrow Fan en Broken Hearted Melody. En straks om 12:30 hebben we natuurlijk ook nog het weer. En uiteraard hebben we gewoon heerlijke muziek zoals deze van Johnny Lydon. Johnny, remember me.

zo. Dan kan ik wel vertellen wat voor weer het vandaag gaat worden. Maar de verwachtingen voor de komende week zijn wat minder rooskleurig qua zon. Dus laten we nog even een klein beetje genieten van de zomerzon. En dat samen met de makkers. En de makkers, dat waren eigenlijk een aantal mensen van de Sparklings. En dat was toen de tijd de begeleidingsband van Ben Kramer. En die dachten zo van, weet je wat, we gaan het toch gewoon zelf een keer doen. En in 1972 kwamen ze er best wel ver mee met dat zomerzonnummer. Of wel ergens hoog in de hitparades die er toen bestonden, jawel. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Leo Schipper. Helaas geen Milka Roodnat, die is druk bezig met een verhuizing. En die komt, als het goed is, heel snel weer terug. Maar gewoon lekker vrolijke muziekjes draaien, zoals deze van Melk.

kennen hem eigenlijk het beste als Sonny James. Maar hij is geboren als James Duke Loudon in 1928 en overleden in 2016. Het nummer Young Love, dat was eigenlijk al een heel oud plaatje uit 1957. Moet je maar even niet doorvertellen. Zo trekken we natuurlijk aandacht voor het weer om 12:30. Maar daarvoor nog even één plaatje met een groepnaam die misschien niet altijd toepasselijk is. Wet, want het is hartstikke zonnig. Maar ze maken natuurlijk wel hele mooie muziek in de jaren 80. Angel Eyes.

afkomstig van Wet, Wet, Wet. Angel Eyes. Laten we eens gaan kijken naar het weer. En vandaag is het in ieder geval een mix van zon en wolkenvelden. En op veel plaatsen is het gewoon droog. Alleen in het uiterste noorden en op de Waddeneilanden is een bui mogelijk. En bij een matige noordwestenwind. En dat van noordwest tot zuidoost tussen 20 en 26 graden. En vanavond schijnt af en toe de zon. Komende nacht neemt de bewolking toe. En later volgt er vanuit het westen wat regen. Het koelt af tot zo'n 12 tot 17 graden. En morgen wolken en regen. De regen trekt van oosten weg naar het westen. En dan breekt de zon weer door. Dus dan is er ook wel weer een buitje mogelijk. En het wordt dan zo tussen de 19 en 22 graden. Dus helemaal niet verkeerd natuurlijk. Doe met muziek uit de jaren 70 van Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman.

echt van die zogenaamde crooners. Dat waren van die heren met die hele mooie stemmen. En daar hoorde deze Andy Williams er ook al een beetje bij met zijn Hawaiian Wedding Song. En we draaien natuurlijk gewoon hier allemaal hier op Radio Cyprus. Die mooie oude, die wat nieuwere nieuwe. En als we over nieuwere praten, ja, dan komen we meestal zo'n beetje uit in de jaren 80. En dat zijn natuurlijk ook gewoon lekkere vrolijke plaatjes. Ja, helaas, Milko is er niet. Mijn naam is Leo Schipper. En we gaan door met de Pasadena's. Riding on a Train.

En Bonnie M. werd natuurlijk gelanceerd door Frank Farian. En dat eigenlijk al in 1975. Maar voor dit plaatje gingen we naar het jaar 1976. Daddy Cool, inderdaad. En dat betekende de doorbraak van de groep. Jawel. En daarna volgde natuurlijk de ene hit nog naar de andere. Dat is een hoop om te doen geweest. Maar goed, maak niet.

0: onderstelling van Kim Weston, It Takes Two.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: En we gaan natuurlijk weer even wat aandacht besteden aan Nederlandstalige muziek, want het is ondertussen 12:15 en voor deze ga ik naar misschien wel de jaren 90. Ik heb even niet naar de jaren gekeken. De formatie The Scene. En dat is natuurlijk wel lekker. Blauw. Kijk naar boven. Ja, dat is het nog steeds.

Bachman Turner Overdrive. Dat is eigenlijk een soort hardrockband natuurlijk. En over het algemeen zijn die niet zo geneigd om singles uit te brengen. Maar toen dat idee op Gert Koppert werd, werd er eens gezegd van nou, die LP die jullie gemaakt hebben, Not Fragile, daar staat geen nummer op wat we als single kunnen uitbrengen. En uiteindelijk is het dan toch deze geworden, You Ain't Seen Nothing Yet. En dat werd toch uiteindelijk toch een best een grote hit in heel veel landen, waaronder ook hier in Nederland en België. Goed, voor de volgende gaan we naar de jaren 60 maar weer eens. Dat was weer even een tijdje terug. En dat ga ik doen met Buddy Knox en The Party Doll.

kijk je weer naar de klokken, dan zie je weer dat het bijna 1 uur is. Dat betekent dat we even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws. En dat ga ik even doen met een stukje instrumentale muziek van het orkest van Edmundo Ross. Jawel, Londen is the place for me. Nou, niet alleen Londen natuurlijk. We gaan op even naar het nieuws. En zo direct na het nieuws, dan ben ik gewoon weer bij je terug. Tot zo.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
1: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
2: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
0: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

0: uur begonnen we maar eens weer eens met muziek uit de jaren 60 van Quake Douglas en Only 16.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Leuk dat je erbij bent natuurlijk. Mijn naam is Leo Schipper. Ik vervang Milko even, want die is helaas verhinderd. Zit druk in een verhuizing. Wij gaan natuurlijk gewoon lekker plaatjes draaien in plaats van hem uit zijn Music Memories. En ik hoop natuurlijk dat ik een beetje de platen uitzoek die hij anders ook uitgekozen had. Voor deze gaan we naar het begin van de jaren 80 met de Zweedse band ABBA. En die zeggen altijd maar, the winner takes it all.

de haal ging in het jaar 1981. Why do fools fall in love? Maar dit waren de originele vertolkers. Frankie Lymon en de Teenagers. Het is ondertussen weer even 12:15. Tijd voor Nederlandstalige muziek. En het is toch Rick Zomer. En ik dacht zo van, weet je wat? Besteed daar ook muzikaal ook aandacht aan met Connie van der Bos. 3 zomers lang.

0: Connie van der Bos, zeg ik eigenlijk ook nogal. Altijd de zangeres met de mooiste stemmen, tenminste in mijn oren klonk het altijd wel het mooiste om naar te luisteren. 3 zomers lang, helaas, ze is al een tijdje niet meer onder ons.
1: Iedere zondag tussen 12 en 2, Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
0: Ja, zeker. En we hebben straks natuurlijk ook nog aandacht voor het weer. Daar ga ik natuurlijk ook nog even naar kijken. En wie weet, is het weer wel anders dan straks wat ik ervoor gelezen heb. Iets zal zeggen, wat dat betreft is het weer natuurlijk heel erg veranderlijk. Maar goed, vrolijke muziek, oude muziek, wat nieuwere muziek. Wat draaien ze hier gewoon allemaal op Radio Seabreeze. Hier is Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

dat zijn natuurlijk een beetje de muziekjes waar we je vrolijk mee proberen te maken. Op de 1098 kHz en op de 1395 natuurlijk ook nog een keer op de middengolf. En we vinden het altijd leuk als je ook daarna luistert. Misschien kun je ook eens laten weten dat je daarna luistert. Vinden we ook natuurlijk wel leuk. Op onze website kun je natuurlijk wel vinden hoe je dat doen kunt. Door een soort luisterberichtje te sturen. We gaan verder met de IJsselbrothers. Hier is die Old Heart of Mine.

Heerlijke plaatjes natuurlijk uit de jaren 60 van ene meneer Michael Holiday en Starry Eyed. Het is nog niet helemaal 1:30, maar weet je wat? We gaan vast nog niet naar het weer kijken. En vandaag is er in ieder geval een mix van zon- en wolkenvelden. En op veel plaatsen is het droog. Alleen in het uiterste noorden en op de Waddeneilanden is een bui mogelijk. En bij een matige noordwestenwind wordt het van het noordwesten tot zuidoosten zo'n tussen de 20 en 26 graden. Vanavond schijnt af en toe de zon. Komende nacht neemt de wolking wel wat toe. En volgt vanuit het westen wat regen. En komt het af tot zo'n 12 tot 17 graden. Morgen wordt het even met wat wolken en weer wat regen. Regen trekt al vanaf het oosten naar het westen en dan breekt de zon niet door. Er is dus een buitje mogelijk en het wordt tussen de 19 en 22 graden. Doe het voor George!

onderdeel van de Culture Club. Of anders gezegd, de zanger zelfs. En daar had hij natuurlijk hele grote hits mee. Op een gegeven moment ging hij een beetje op zichzelf solo. En uiteraard kwam in 1987 uiteindelijk dit nummer uit, Everything I Own. En daar had hij eigenlijk wel de meest grote hit mee, jawel. Goed, iets anders. Dat doet me toch altijd weer een klein beetje denken aan het wijsje wat er dan een beetje bij hoorde. Het bewegen met de hoofd en met de handen en dan los van elkaar. Zo deed je dat bij de Bengals. Walk like an Egyptian.

0: En weet je die pasjes nog? Bij de Bengals, Walk Like an Egyptian. Ze maakt er tenminste altijd leuke pasjes bij.
1: Radio Seabreeze, 1098 en 1395.
0: Weet je wat, we gaan maar eerst even een beetje terug naar de jaren 60. Dat gaan we doen samen met Connie Francis. Hier is de Lipstick on

naam Hurricane Smith was eigenlijk een soort pseudoniem. Dat van Norman Smith, en dat was eigenlijk een producer. Die blijkbaar zelf is gaan zingen. En daarvoor heeft hij natuurlijk gewerkt als geluidstechnicus, onder andere voor The Beatles. Maar in 1972 had hij dus wel een hele grote hit mee. Oh babe, what could I say? En je hoort het hier natuurlijk allemaal op Radio Cybris. We gaan weer even terug naar de jaren 60 met The Exciters. Hier is He's Got The Power. Yeah!

Dit is muziek afkomstig van Chesney Hawkes. En deze Chesney Hawkes was eigenlijk een acteur en ook nog een keer een songwriter. Oftewel iemand die een beetje muziek schreef. En dat heeft hij onder andere gedaan voor de Buddy Song. En dat was een film uit het jaar 1991 en daar kwam dit nummer uit. Nederlandstalige muziek van het kleine...

En met Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor, heeft Wilco in ieder geval laten horen dat ik zijn gedachten goed kan lezen. Want de muziek in de Music Memory zijn toch een klein beetje zoals hij dat anders ook had ingevuld. En dat doen we natuurlijk hier graag bij Radio Seabreeze. Kijk, er ook nog zo'n kleine 10 minuten te gaan. Voor deze gaan we weer even richting de jaren 80 met Mitch Ure. Hier is If I Was.

nog even gaan kijken nemen in de jaren 70 en dan even met de muziek van Dolly's Long Call Woman in a Black Dress. En ik kijk naar de klok, het is al bijna 2 uur. En dat betekent voor mij weer het moment is aangekomen om afscheid te gaan nemen. Want zo direct is de beurt aan Anton Nachtzaam met zijn popfront. En daarvoor gaan we natuurlijk richting Brabant. Ik heb het in ieder geval met veel plezier voor je gedaan. En ik ga afsluiten met het nummer van Winfried Atwell en de Black and White Rack, zo heet het nummer. Wie weet vind ik je nog eens een keer terug op een dinsdag. En anders misschien ook weer op een zondag. Doei!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op, is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand, die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen.

0: Capricity, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Leave the Sitting and the Time Bandits en Hollywood 7. Aan het begin van een nieuwe aflevering van het Popfront op 16 augustus 2026. Dankjewel Leo Schipper. Hij was er tussen 12 en 2 ter vervanging van Milko Roodnat. Ja, we trappen af met de Leave the Sitting van de Time Bandits. De Time Bandits waren gisteravond headliner tijdens de havenfeest op de Prinsenkade in Breda. En die mensen die via de app in het zuiden luisteren, die weten dat de Prinsenkade is een behoorlijke lange kade. Die stond echt ram en ramvol. Het was de vijfde editie volgens mij van de Breda'se havenfeesten. Headliner dus vrijdagavond was Toontje Lager, gisteravond. En hier zitten de Time Bandits en de Nederpop All-Stars Band. Die horen we straks nog even langskomen. En vanavond de headliners Lol Avons en VOF De Kunst. Ja. Gisteren was er trouwens ook nog een verrassingsoptreden van de zanger Leon Huey van Vengeance. Die bracht ook nog live een streepje muziek. En daar horen we vanavond in de Classics of Rock weer wel het een en ander van. Maar dat even terzijde. We hebben straks uiteraard weer de speciale aanbieding. We hebben ook de Heroes in Heaven en de lekkerste muziek zoals nieuwe muziek. We nemen even onze viool ter hand. En we nemen een strijkje op de viool, wel te verstaan, want anders gaan we weer andere gedachten krijgen. Nieuwe muziek van Loudy Beats en Touch Me Softly. Goedemiddag.

is nog lang niet voorbij, die zomer. We doen alleen even een stapje terug naar wat meer aangename temperaturen. Gisteren was het echt een heerlijke dag. Voor die Breda's havenfeesten. En ook om wat te prullen in de tuin. Zonder dat je alleen al tijdens het ademhalen het zweet uitbraakt. Dus wat dat betreft, als we goed het doen. Ik heb nog even heet van de naald. Spiks, splinter, nieuw, vers nieuws. Joey Veerman gaat PSV verruilen voor Borussia Dortmund. Bevestigen bronnen naar berichtgeving. Vonden maar meer in het Eindhovense Dagblad en VI. Eindhovense club heeft een akkoord bereikt met Borussia Dortmund over een transfer van zo'n 22 miljoen. Veerman deed zaterdagavond nog 90 minuten mee namens PSV in de uitwedstrijd tegen Excelsior, welke met 1-2 werd gewonnen. Na afloop werd gevraagd naar de mogelijke transfer. Als het zover komt, zou het geweldig zijn. Aldus Joey Veerman. Ik heb hier jaren op gewacht. Nou, Veerman heeft wel iets wel meer gelinkt aan een buitenlandse transfer. Als de medische keuring die hij morgen ondergaat goed is, dan gaat hij dus vertrekken bij PSV.

Tegenwoordig korten ze dus ook alles af. Elk woord is wel een afkorting voor, of een verkortingswoordje. Zoals memo, yes, memories. Daar is een nieuwe single van deze singer-songwriter. Dus 4 voor half 3, we hebben straks het weerbericht voor je. Gisteren, ik had het er aan het begin van het programma al over, hadden we uiteraard muziek in het programma van... Gisteren was er eigenlijk de Breda's Havendagen, zo moet ik het zeggen. De Breda's Havendagen, ik ben een beetje afgeleid hier. En headliner gisteravond was inderdaad Talie de Zetting van de Time Bandits. Begonnen we het programma mee. Maar... Hij werd ook ondersteund door de Nederpop All-Star Band. Met daarin onder andere ex-leden van het Goede Doel. In Colin hebben ze een verschrikkelijk goede zanger. En een kleine verrassing was dat de band ook eigen muziek aan het maken was. Hun eerste echte soloplaat die ging gisteren op de Breda's Havenfeesten in première. Voor een live publiek. En hij sloeg aan. En ik wil je die plaats ook vandaag niet onthouden. De Nederpop All-Stars Band. Begeleider vele ex- en oud-grootheden in de Nederpop. En maken zelf ook muziek. Dit is Blijf je nog even hier, vers van de pers. Mijn

Strange Effect on Me. Dave Berry was dat op Seabreeze AM. Inmiddels begonnen de wedstrijden Feyenoord Go Ahead Eagles en FC Twente PEC Zwolle. En ik heb het weer voor je. Het is vanmiddag een afwisseling van zon en zonwolken. En het is droog bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. De temperatuur op naar 21 of 22 graden in de kustgebieden. Naar 23 tot 26 graden elders met de hoogste waarde in de Achterhoek en het oosten van Brabant en Limburg. Lokaal kan het in het zuiden van Limburg nog een graadje warmer worden. Het is dan ook een heerlijke middag voor een wandeling of een fietstocht. Even de mogelijkheid is om die nieuwe Radio Seabreeze app te downloaden en uit te proberen. Voor iOS en voor Android. Vanavond schijnt trouwens ook de zon af en toe nog. Er zijn wolkenvelden en het blijft droog. De wind neemt af naar zwak tot matig. Rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden. En lokaal nog zo'n 20 graden in de rest van het land. Vannacht koelt het verder af naar 12 graden in het noordoosten en 17 in het zuidwesten. Waai doet het niet of nauwelijks. Het raakt geleidelijk bewolkt. Vanuit het westen volgt er een tijdje regen. Morgenochtend trekt de regen naar het oosten weg. Vanuit het westen wordt het droog. Zo nu en dan schijnt de zon en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgenmiddag valt landinwaarts plaatselijk nog een buitje. Op de meeste plaatsen is het droog en breekt wat vaker de zon door. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden in de Wadden en in de noorden van het land. En elders met hoogste waarden in Zeeuws-Vlaanderen en Limburg is het een graad of 23. Morgenavond is het droog en schijnt nog enige tijd de zon. De noordwestenwind neemt in kracht af en halverwege de avond is het 16 tot 19 graden. De komende dagen daarna overheerst de bewolking en valt er overal in het land enige tijd wat regen. Zal de heersende droogte zeker niet verhelpen, maar wel enigszins verlichten als het ware.

Zo nu en dan komt er van die heerlijke, vrolijkmakende nieuwe muziek uit. En dit was er zeer zeker een van Dolce Beringer. En Break Your Heart werd de tijd op 11:30 over 2:30. Radio Seabreeze, AM 1098, 1395. Via het internet en nu ook via de gratis Seabreeze AM app voor Android en iOS. Gratis te downloaden in jouw App Store en in jouw Play Store. Dit is muziek uit 2011 van Alexandra Stan en Mr. Sex.

beginprogramma nog langs horen komen met Keith Urban. Kenny Loggins, If This Is It 1980, 4 weken top 40. En hij piekte op nummer 25. Het is 12-3. Feyenoord Go Ahead Eagles na 18 minuten spelen 0-0. FC Twente tegen PEC Zwolle na 17 minuten spelen. Ook daar nog steeds 0-0. Houd je op de hoogte. Ook van de lekkere zomerse muziek. Lang had Summer uit 1975. Collection in.

En er is zojuist gescoord in Enschede. FC Twente, Pek Zwolle in de 22e minuut. 0-1 door Sørensen. FC Twente dus op achterstand. In Rotterdam in de Kuip is het na een klein half uurtje 24 minuten spelen nog steeds 0-0 in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dit was de speciale aanbieding. Je hoorde hem gisteren voor het eerst. James Blunt. En het smaakt naar de zomer. Tastes like summer. En over de zomer gesproken. Die van 1977 was ook best wel om te pruimen. Time of your life. Bolland en Bolland.

Bolland en Bolland. En the time of your life. Werd de tijd op 3 minuten voor de klok van 3 uur. In de krant lazen we van de week dat Rijkswaterstaat benadrukt dat er nog steeds geen besluiten genomen zijn over het afsluiten of beperken van delen van het Waddengebied. Nou, hoor je straks meer over. Eerst Kraak en Smaak.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de 4e verdieping uit waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de 4e, 5e en 6e etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte, zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans. En dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG-productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per dag. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 13.

Ja, en dat is net hoe je er tegenaan kijkt. Westlife en Uptown Girl, een van die guilty pleasures van Assam. Want stiekem weg vind ik het gewoon heerlijke muziek. Straks draaien we nog muziek van de jarige Job van vandaag, die 78 kaarsjes uitblaast. Allereerst nieuwe muziek staat hoog in de top 10. De Bossa en Lose Myself op Seabreeze. Goedemiddag.

if you like good music, dan is er maar één station. Inderdaad, Radio Seabreeze. 1967, Arthur Conley. In de tussentijd is al drie keer gescoord. Feyenoord, Go Ahead Eagles. Na 42 minuten 2-0. Met doelpunten van Zegiel en Ueda. En bij FC Twente, Pek Zwolle is inmiddels 1-1. Zojuist Wijdman die scoorde. Ik had het er al over een jarige Job in ons midden. Hij blaast vandaag 78 kaarsjes uit. Barry Hay van de Golden Earring. Hoe je het doet, weet ik niet. Volgens mij, the devil made me do it.

Van begin tot einde gedraaid. De nieuwe single was dat van niemand minder dan Van Dighout. 18 over 3. Een prima goedemiddag. Ruststanden in de Eredivisie op dit moment. Feyenoord, Go Ahead Eagles 2-0. NSC Twente, PEC Zwolle 1-1. Strakjes om 4:15 nog. Ajax, Heerenveen en Ere vandaag. Dat speelt ADO Den Haag FC Groningen 1-4. Het is 4:50 op Seabreeze AM met Phil.

hoorde haar vorige week nog in de Heroes in Heaven. Helaas niet meer onder ons. Journey Kaagman en Earth and Fire. En zoals wel vaker het geval is bij overleden artiesten, dan is er ineens weer een revival, een opleving van hun muziek. En dat is bij de band Earth and Fire niets anders. Het was Thanks for the Love in 1975. Ik had het vorige uur er al over dat ik Keith Urban en Michael McDonald nog zou draaien. En belofte maakt Schult om 4 voor 4:30. Dit is We Go Back.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Joe Dolan was een Ierse zanger. Hij is vooral bekend van de hits Make Me an Island uit 1969 en Lady in Blue uit 1975. Samen met zijn broer Ben richt hij het bandje The Drifters Showband op, waarin Joe gitaar speelde en zong. In 1964 nam de groep als Joe Dolan en The Drifters zijn eerste singeltje op, de Del Shannon cover The Answer of Everything. Het nummer werd in Dolans eigen land direct een succes en bereikte de vierde plaats in de Ierse hitparade. Daarna volgde een reeks groot hits voor Joe Dolan en The Drifters met de nummer 1 hits Pretty Brown Eyes uit 1966 en The House with the Whitewashed Gable uit 1967 als hoogtepunten. In 1969 werd voor het eerst succes buiten Ierland. Het nummer Make Me an Island haalde dat jaar de derde plaats in de UK Singles Charts en werd ook een hit in het Europees vasteland. Ook de opvolgers Theresa, zijn derde Ierse nummer 1 hit, en deze You Are Such a Good Looking Woman deed het goed. In het najaar van 2007 moest Dolan van zijn dokter rustig raar gaan doen omdat hij uitputtingsverschijnselen vertoonde. Hij zegde daarom zijn geplande concerten af. Op 26 december verslechterde ze zijn situatie en werd naar het ziekenhuis in Dublin gebracht. Daar overleed hij diezelfde middag om 3:00 op 68-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. Hij werd op 29 december in zijn woon- en geboorteplaats Mullingar begraven.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

was ooit de ex van Whitney Houston. Bobby Brown. Dat was een groot hit voor hem. Two can play that game. Het is 4:08. De bal die rolt inmiddels weer een vijftal minuten in de stadia in Nederland. Feyenoord, Go Ahead Eagles. Na 50 minuten spelen nog steeds 2-0 met doelpunten van ZGL en Ueda in de 32e en 38e minuut. FC Twente, PEC Zwolle nog altijd na 50 minuten spelen 1-1. Doelpuntenmakers Seurensen voor PEC Zwolle in de 21e minuut en Weidman in de 38e minuut voor FC Twente. Radio Seabreeze, 4:09. Tot 4:00 nog het pofrond met nu Alexander O'Neill en Sherelle.

DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. En Summertime. Ik heb wat verkeersinformatie voor je. Op de A6 staat het stil op de parallelrijbaan tussen knooppunt Gooimeer en Afrit Almere Poort. En op dezelfde A7, de ring Almere, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Almere, Stedenwijk en de Hollandse Brug. En op de A7 rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Afrit Breesaandijk en de Afrit Den Helder op de Afsluitdijk.

Corona, baby, baby, 1995, 6 weken tot 40 en de piek op nummer 22. De tussenstanden in het betaalde voetbal. Feyenoord, Go Ahead Eagles, na 63 minuten spelen, nog steeds 2-0. FC Twente, PEC Zwolle, inmiddels 2-1. Zojuist Mbayo maakte de tweede eigen doelpunt van de PEC Zwollenaar. Dus staat FC Twente daar op voorsprong. En straks een kwart van vijf Ajax Heerenveen in de Johan Cruijff Arena. Waar het 30 jaar bestaan van deze arena wordt gevierd. Dit is Gary Lowe op de radio.

En met Julian Watch-Turner. En Let's Take It Back kwam weer een einde aan deze aflevering van het Popfront op deze zondagmiddag 16 augustus 2026. Zometeen veel plezier met Marcel Joustra, Anne Zijlstra, Ger de Rooij. En ik spreek je straks weer om 7 uur voor een nieuwe Classics of Rock. Mocht het nou niet lukken, dan zijn we er uiteraard weer elke zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4 voor het Popfront. Plaatje achter met Matthijs Schijf en de Waddencultuur. Ik zeg tot later of tot volgende week.

0: nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek één skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor 40 miljoen dollar, zo'n 35 miljoen euro. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor 26 miljoen dollar verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model 3. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
9: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
8: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
9: Klinkt goed.
10: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek. Schrijf die in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke zondagmiddag van 4.

prachtige stem van Jerry Rafferty en Joe Egan kwamen bij elkaar in Steeler's Wheel met A Star. Een prachtige plaat. En daarmee ook de opener van mijn programma van vanmiddag. Hier is dan ook weer Radio Seabreeze met Marcel Joustra, Shifting Sands. Ja, het is prachtig weer gewoon mij geweest. De hele week. Ik heb de hele week in Noord-Holland gezeten. En ben op dit moment op de terugweg op de afsluitdijk, denk ik zo'n beetje. Dus luister gewoon net lekker naar het programma van Anton Nachtzaam. Dat waren weer te lekkere uurtjes muziek. Volgende week ben ik wel live, hoor, dat beloof ik. Dan is het de Kriëntje dagen, zoals wij zeggen in Friesland, zijn daar weer voorbij. Een uurtje Shifting Sands met Marcel Joustra. Dat betekent dat ik heel het plaatje al uitgezocht heb, klaar heb staan. En daarmee ga ik ook gelijk van starten met het volgende nummer van Alexander Rybak. Ja, ik weet, ik draai hem wel heel vaak, maar hij is gewoon erg leuk. Winnaar van het Songfestival uit, wat was geweest, 2008...

wordt het eigenlijk veel te weinig. Ik vind het gewoon een prachtig nummer van Alexander Rybak met Fairy Tale. Een stapje rustiger aan gaan we doen met Champagne. Het prachtige Rock and Roll Star. En dan grijpen we terug naar 1976. Die zomer, weet je wel? Die zomer.

Dat zeg je wel, die zomer van 1976. Hoe oud was je toen? 10 jaar. Ja, 10 jaar. Ik kan me goed herinneren. Waarom? Omdat ik op die camping De Kleine Wielen stond en daar een prachtige zomer had. Inderdaad, met heel veel zwemmen in het openluchtzwembad. Dat is het dan helaas niet meer. Wat er wel hebben ze muziek uit die tijd. Want Jesse Green, die was dan misschien net weer een klein beetje eerder. Maar het zou niet veel verschil hebben met Champagne. Het zal ook 1976 zijn geweest, denk ik. Met het prachtige nummer. Nice.

wel door 1976. Ja, ik heb veel met die jaartallen. Jesse Green en Nice and Slow. Dat komt daar ook weer voorbij als je die plaatjes gaat draaien. En ik kan ook herinneren dat een paar jaar later, ik was toen 19, dat was in 1983, kwam deze plaat uit van Mike Oldfield samen met Jaap Smit en Anders Zijlstra. Moonlight Shadow.

En hoe meer je dat soort muziek hoort, hoe meer je realiseert dat het gewoon erg snel gaat met de tijd. Dat betekent niet dat we nu geen leuke muziek meer hebben hoor, of een aantal jaren terug. Wat zeg ik een aantal jaren terug? Ja, dan hebben we onder andere Katy Perry. Die was heel erg in 2008. Dat is ook alweer bijna 18 jaar geleden.

0: luistert naar Shifting Sands met Marcel Joustra.
1: Ga ik nog even terug? Ik ga weer terug. In de jaren 70 met Fleetwood Mac. Ik blijf daar gewoon van genieten. Heerlijke plaat. Het plaatje Everywhere. Straks nog een Nederlandstalige nummer een eindje verderop in het programma. Dan krijg je nog een leuk plaatje van Earth and Fire. Ja, die muziek van haar, het blijft geweldig.

0: Inmiddels is het bijna 4:30 op de teller. Fleetwood Mac met Everywhere was natuurlijk een prachtige plaat. Ik heb misschien wel eens een keer verteld dat ik vroeger een Peugeot 604 had. Ja, een gigantische bak voor die tijd. In elk geval een zescilinder motor. Hij liep niet helemaal goed, dus een stukje naontsteking had je af en toe ook nog bij. Maar geld voor een stereo-installatie had ik niet. Wat had ik gedaan? Gewoon de boxen van mezelf, van boven, had ik in de auto gehangen. Bokjes van die map, zoals ze geweest. 25 bij 25, die hingen op de deurstijlen. Geweldig. Ik herinner me nog goed en dan draai ik deze plaat van Cadans uit met Intimiteit. Dat zou, 1984 zijn geweest. Man, wat een tijd. Dat komt niet weer. De muziek, die hebben we gelukkig nog hier voor jou klaarstaan. Bij Seabreeze met Marcia Oostra, Shifting Sands.
1: Je zegt ik ga naar bed. Ik zeg ik...

0: Lekker in je vel. Met Marcel.
1: Oei, dat zijn we allemaal. Roger Clover en zijn guest. Nou, dat vind ik altijd nog een hele lekkere plaat. Het prachtige Love is All.

hoe leuk is het? Op avond de plaatjes uitzoeken en dan lekker overdag weer gaan lopen draaien. Van Roger Glover en Guest met Love Is All. Lijkt jij dat ook wat? Lijkt je dat ook wat? Nou ja, meld je dan eventjes aan bij wim@radioseries.nl. Want leuke nieuwe jocks, die kunnen we altijd gebruiken.

zijn van die klassiekers, hè. Phil Collins met You Can't Hurry Love. En ik heb er nog een paar voor je klaarstaan, hoor. Queen komt straks nog. Ik probeer Nena nog te draaien. Ja, echt wel, de leuke plaatje. Maar deze staat ook op mijn lijstje. Speciaal voor, inderdaad, Anne Zijlstra. The Shirts.

0: de man voor wie ik deze plaat draaide. Anne Zijlstra, de Shirts. Je hoort hem straks om 5 uur met zijn windkracht 5. Altijd weer geweldig om hem te horen.
1: De classics met het lekkerste geluid. Met Marcel.
2: Knallen de hits je speakers uit.
1: Knallen de hits je speakers uit.
2: Op Radio Seabreeze.
1: Je luistert naar Shifting Sense.
0: En dan denk ik aan die speakers in mijn auto. Nou ja, ik vertel ze straks al. 25 bij 25 en dan hingen ze op de deurstijl. Tja, zo ging dat. Pilot, deze vond Jaap mooi. Hier is Magic.

In mijn jonge jaren ben ik piraatje geweest. Zo ben ik in aanraking gekomen met het draaien van plaatjes. En ook de techniek die erachter zit. Want dat blijf ik ook altijd nog erg mooi vinden. En dan kwam ik op een gegeven moment natuurlijk in die fase dat je weer wat rustiger wordt, zeg maar. Dus toen mijn zoon ongeveer, hij zal 10 zijn geweest, mij vroeg een jaartje of 20 geleden van, hey pa, waarom doe je dat niet meer, die hobby? Heb ik besloten weer op te pakken. En sinds die tijd vind ik het gewoon heerlijk. Lekker die plaatjes draaien op de ouderwetse middengolf. Gewoon lekker vanuit je thuisstudiootje. Ook doen? Een mailtje naar abim@radioseabreeze.nl.

Johnny Kaagman, helaas alweer overleden in augustus van 2026. Een prachtige meid. Ik zie hem nog staan, haar blauwe pakje daar bij top op, hè. O jee, deze past ook zo lekker bij. Queen, jawel, You're My Best Friend. Dat is Radio Seabreeze.

0: luistert naar Shifting Sands op Radio Seabreeze 1395 met Marcel Joustra.
1: Heerlijk die muziek voor jou te mogen draaien. En dan komt nu een plaatje aan waarvan ik denk, ja, die heeft eigenlijk voor mij alles weer met het zee en het tijdperk te maken. Billy Swan. Alhoewel, ja, de meeste schepen waren zo'n beetje toe verdwenen over de kust van Nederland. 1974 spreken we alweer over. Hier is het prachtige I Can Help.

0: Veel platen vandaag uit 1974. Waarom ben ik niet? Waarschijnlijk ben ik in het jaar een beetje blijven hangen en doorklikken gisteravond met uitzoeken van de leuke plaatjes inderdaad. Het laatste plaatje van vanmiddag is alweer op komst hier zo van Sweet met Funny Funny. Heel veel plezier dadelijk met Anne Zijlstra. En ik ben er vrijdag morgen weer. Alle andere jocks die vandaag hier voor jou hun best gaan doen. Luister even naar ze. Ze zijn echt heerlijk en geweldig. Dag.
1: Dit is uw favoriete DJ Marcel Zijlstra.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde, vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45% te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n anderhalf uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op dezelfde landingsbaan. Meerdere banden klapten, maar alle passagiers en bemanning konden veilig uitstappen. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. De werken van buitengewone waarde werden afgelopen nacht buitgemaakt in een museum in de geboorteplaats van de schilder Messina. De burgemeester van de stad vindt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk nu de traditionele feesten van de heilige maagd Maria, in Italië beter bekend als Ferragosto, gevierd worden. Het weer. Vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.

Ze hadden er een knijter van een hit mee. Natuurlijk hoorde je Liquido en het prachtige Narcotic. Maar het is 5 uur geweest, vrienden. Tijd voor Windkracht 5. Goedemiddag. Zo, en nog steeds zomerradio in jouw radio. Wees welkom bij het laatste uurtje op de valreep op deze zondagmiddag. Anne Zijlstra tot aan 6 uur. Met een beetje niet-alledaagse oldies en niet-alledaagse hits uit het verleden. Ik bedank natuurlijk mijn voorgangers en ook speciaal mijn grote vriend Marcel Joustra voor zijn selectie in Shifting Sands. En nu weer tijd voor mij, ja, voor Anne. Lekker. Het is nog steeds zomer in Nederland en het weer doet ook nog gewoon zijn best op deze zondag. Voor veel mensen is het einde vakantie. Morgen is het weer een hard gelag, want in Noord-Nederland is de vakantie ten einde. En moet er morgen weer worden gewerkt en moet er morgen ook weer naar school worden gegaan. Maar weet je wat, ik ga gewoon jullie een beetje helpen. We ondersteunen elkaar met de muziek hier op Radio Seabreeze. Zet hem maar een beetje harder, we gaan terug naar de 80's. Hier zijn de heren van...

Ik was volgens mij een beetje in de war. Ik kondigde deze plaat aan en ik had het over die ethisch. Maar het is natuurlijk helemaal geen ethisch. Het is een beetje een valreep 90's plaatje. Want dit nummer kwam uit 1990. London Beat en I've Been Thinking About You. Daar denk ik ook al de hele week aan als ik dit programma moet voorbereiden. En muziek moet uitzoeken. Dan krijg ik nog alles een mailtje. Ik krijg nog alles een verzoekje. En die neem ik dan mee. Ook de volgende is een verzoekje. Ja, het zijn vaak mensen die ik niet noem, maar jullie maken dit programma tot een succes. Tot 6 uur Windkracht 5. En we gaan gewoon back naar de jaren 70. 1971. Hans Vermeulen samen met zijn Sandy Coast. And True Love, that's a one.

Het album was Can't Buy a Thrill. Natuurlijk Steely Dan hoorde je met Do It Again. Donald Fagen en Walter Becker waren verantwoordelijk voor de compositie van deze fantastische plaat. En waar hoor je die plaatjes nu eigenlijk nog? Ja, Windkracht 5, je moet zondagmiddag 5 uur gewoon bij je radio zitten. Of je hebt je smartphone op je en je tablet gewoon op je schoot liggen. Wat maakt het uit, vrienden? Seabreeze, Windkracht 5 tot 6 uur nu met The Talking Heads. We gaan naar de jaren 80 en deze heet Slippery People and it's the live version.

is toch echt fenomenaal, deze plaat. Slippery People, en je hoorde David Byrne van The Talking Heads. Later nog in de film Stop Making Sense. Die trouwens, naar ik hoor en naar mijn weten, weer in de bioscoop wordt vertoond. Althans, dat is het plan, vrienden. We gaan naar een One Day Fly, oftewel een One Hit Wonder. Ken je deze nog? Van Alice Baggs en Howard.

klapper van een hit, onder andere deze natuurlijk van Alice Bax en Howard. En Big Bubbles and No Troubles, 1988. Maar volgens mij wist jij dat niet meer. Nee, volgens mij was je deze plaat compleet vergeten. Tegenwoordig wordt die onder een soort R&B geschaard, weet je wel. En disco-achtig, maar R&B meestal, vrienden. Vooral is dat zo. Wees welkom nog steeds, Windkracht 5 in je radio tot aan 6 uur. En we gaan weer even van de zomer genieten. Doen

Hij is wel gebleven trouwens, Rob de Nijs. Hij is gebleven en niet naar Amerika gegaan. 1972 trouwens, deze dag zuster Ursula was ten tijde van het begin van zijn rol in Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen. Daarin speelde hij natuurlijk Bertrand Bierenbroodspot, weet je nog? Ja, ze hebben onlangs trouwens nog een hele deel van die serie teruggevonden, las ik op de NOS. En ze proberen nu de serie weer compleet te krijgen. Genoeg over Robbie en over die serie. We gaan naar Flesh and the Pan.

Ja, ja, ja. 1985, je hoorde Propaganda en P-Machinery. Ze waren een product van die Neue Deutsche Welle uit 1985. Die Neue Deutsche Welle werd eigenlijk ingezet eind jaren 70 en begin jaren 80. Maar daar hadden ze nog wel redelijk veel succes mee, deze band Propaganda. We gaan naar Engeland met Rapid Eye Movement, oftewel REM.

Farben featuring Graham Candy Vien. Ja, ik krijg er volgens mij geen speld meer tussen, want die vervelende vogel onderbreekt mij. Was trouwens wel een goede timing, want die plaat was net afgelopen. Hey Woody! Ja vriend, ik wilde net zeggen dat She Moves, dat was de laatste plaat natuurlijk in dit programma. Alhoewel, ik heb er nog eentje, maar ja, het is weer voorbij voor deze zondag. Windkracht 5, het vliegt natuurlijk voorbij. Maar niet getreurd, straks na het nieuws van 6 uur, dan zit Gerrit Roy klaar voor zijn Sunday Grooves. En om 7 uur natuurlijk de Classics of Rock, Anton Nachtzaam. Daarna nog de show met Colin Peters en de Dream Sessions met Bart de Zwart. Ik ben er morgen vroeg weer voor een nieuwe eruit om 8 uur. Bedankt voor het luisteren, smakelijk eten voor straks en hou hem op Seabreeze.

0: nieuws van 6 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: helemaal klaar voor de start. Are You Ready to Go? Was van Billy Ocean. En dat is een lange tijd geleden dat we die op de radio gedraaid hebben. Goedenavond mensen. Wees welkom. Een nieuwe aflevering van Sunday Grooves. Hier op Radio Seabreeze. Zo net na Anne Zijlstra. Hij deed het vorige uurtje. Dankjewel Anne. Voor de geweldige platen weer tussen 5 en 6. En tijdens het eten hou ik je weer wat gezelschap met wat leuke plaatjes hier op Radio Seabreeze.
1: All the moves in Sunday Grooves met Ger de Rooij.
0: Eet smakelijk.
2: Seabreeze.

George Cash. Je dat denkt van, nou, dat is een zangert. Nee, het is een band uit Amsterdam. Het opgericht in 1967. En de zanger heette Totje, zo lees ik hier. En ook Herman van Boeien van Vitesse later heeft in de band gespeeld als drummer. Nightingale uit de platenbak van Lex Harding. Die draaide dat veel op Radio Veronica vroeger. En we hadden ook nog een plaat uit de 70s van The Four Seasons. Frankie Valli and The Four Seasons. En oh, what a night. Late December, back in 63. Ja, dat weet ik niet, want toen was ik er nog niet namelijk. Seabreeze, AM, zondagavond. Sunday Groove. Straks Beatles, Stones. We lezen weer wat van de Beatles geurkalender. En we hebben een dubbele dosis vanavond van Mr. Al Green. The Reverend, weet je wel. Twee lekkere soulplaten van deze meneer. En hier is Rob de Nijs. Nog steeds geen rock'n'roll.

0: Helena on the Wall, Suzanne Vega. Even zo'n plaatje. Ik zeg zo'n plaatje dat als je dat hoort op een dag, dat gaat niet meer uit je hoofd. Aangekomen bij de Beatles en de Stones. Wat lezen wij deze week op de scheurkalender? Het coronavirus krijgt de wereld plat. Maar dan is er opeens een zonnig lichtpuntje. Persbureau Reuters meldt in april 2020 dat het nummer Here Comes the Sun van de Beatles in Amerika wordt ingezet om de moed erin te houden. Bij patiënten en het zorgpersoneel in de ziekenhuizen. Zo draait een ziekenhuis op Long Island in New York de klassieker uit 1969 iedere keer als er een herstellende coronapatiënt naar huis kan. Ook citeert het persbureau een verpleegkundige uit Detroit. En daar klinkt het liedje van George Harrison door de ziekenhuisgang. Iedere keer als er een patiënt het weer redt zonder beademingsapparaat. Ja, ja, dat was wat, hè, toen in 2020.
1: The Beatles and the Stones in Sunday Grooves. Seabreeze.

0: The Rolling Stones, Gimme Shelter. Keith Richards geeft het nummer op een regenachtige middag in zijn Londense appartement. In 20 minuten tijd. Het is een beetje onduidelijk waar het nummer precies over gaat. Maar het staat symbool voor het ongelukkige verloop van het Altamont Free Concert in december 1969. Waarbij Hell's Angels de bewaking verzorgde van het concert. En iemand in het publiek door messteken kwam te overlijden. Met gewoon vermoord daar in het publiek. Rolling Stones, je vindt het op het album Let It Bleed, 1969. En dat is ook het jaar waarop Here Comes the Sun uitkwam van de Beatles die je net hoorde. Het staat natuurlijk op Abbey Road. Misschien wel het allerbeste Beatle-album dat er is. Prachtig. Geschreven door en gezongen door George Harrison. Half zeven alweer geweest. Radio Seabreeze op zondagavond. Staartje van je weekend. Of je hebt misschien lekker vakantie. Nou, geniet ervan. Ik in ieder geval wel. Ik ga een lekkere weekje genieten van vakantie. Maar eerst nog even wat plaatjes draaien tot aan een uur of zeven. Dat is geen straf hier op Radio Seabreeze natuurlijk. Hè.
1: You're catching a wave on Seabreeze 1395 AM.

0: Ik ben blij dat ik thuis ben.
1: Yeah, er wordt gebeld.
0: Wie kan dat dan weer zijn?
2: Aha, hier woont hij, onze Hollandse amigo. Attention, daar gaan we. Uno, dos, tres, cuatro.
3: Hey, u met die gitaar.
4: Robbie, nee, je moet op vakantie gaan. Dat kan allemaal hier op Radio Seabreeze. Tijd voor een gewoon plaatje dan maar weer. Dan ook nog Sarah Smile van Daryl Hall en John Hoates. Zou ze de ruzie al een beetje bijgelegd hebben? Slaande ruzie de rest, hoor. Mogelijk. E, A, B, C. Even aftellen met Sheila E. Straks nog een dubbele dosis. Vanavond Al Green. Zometeen hier.

0: Nash en Chicago. Een van de vijfste stemmen uit de popmuziek. Oh, daarvoor nog Sheila E. en The Love Bazaar. Het is bijna, nou, alweer 7:10 geweest. Tijd voor de dubbele dosis vanavond. Al Green.
1: Sea Breeze AM.
2: Sunday Grooves. Dubbele dosis. Dubbele dosis.

was ook soulzanger en gospelzanger natuurlijk. Ja. 79 jaar is hij inmiddels. Je hoorde hem in de dubbele dosis vanavond met twee platen. Let's Stay Together, dat later in de uitvoering van Tina Turner ook nog een enorme hit werd in de jaren 80. Maar het origineel was van deze meneer, ja. Al Green and Love and Happiness was de tweede die we draaiden. Heerlijke soul op zondagavond. Die nog niet voorbij is hier op Radio CBS, want straks na zevenen is er Anton Nachtzaam met de Classics of Rock. Dat duurt tot 9 uur en van 9 tot 11 de show met Colin Peters. Geniet ervan, mensen. En we spreken elkaar een andere keer op Radio CBS. Fijne week verder.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

dankjewel Gerderooi voor jouw bijdrage tussen 6 en 7. De Sunday Groove. We trappen deze Classic Show vlak op deze zondagavond op Series AM af met Vengeance.

0: Setting en de Time Bandits. En ineens uit het niets was er een gastoptreden ten tijde van het optreden van de Time Bandits van Leon Gooey. En dat is de leadzanger van Vengeance. En dat resulteerde dus weer dat ik dit nummer even tevoorschijn over de Rock'n'Roll Shower. Ik zeg een goedenavond op Seabreeze. I am tot 9 uur, de Classics of Rock.
1: Hi, this is Julian Ward-Turner. You're listening to Anton Nachtzahn. And this is my new song,

Je hebt van die nummers, dat zijn echte radiohits. Dat werden nooit hitparade plaatjes, maar wel bekend. En klinken ze bekend in de oren. Dit was dus eerst even een van 1976. Kwam het niet verder dan de nummer 3 in de tipparade. Al Quinn en The Fool in the Mirror. En Julian Ward Turner, een van zijn vele nieuwe platen, brengt maandelijks een nieuwe track uit om zo zijn eerste debuutalbum te vullen. Dat was Look Deeper. En dit is muziek uit 1983. Chance. Je hoort Big Country. Oh.

En bij een kleine nachtzam zat de liefde voor de rockmuziek er al vroeg in. Want ik had in 1972 een poster boven mijn bed hangen van juist deze dame, Jai Coltrane. Ik was er een super fan van en ik mag nog steeds veel en graag naar haar muziek luisteren. Dit was Go Like Elia en Big Country, 1983, een nummer wat je eigenlijk nooit op de radio hoort. Vandaar dat we hier in dit Radio Feuilleton de classics of rock nog eens tevoorschijn toverden. En dat was Chance. En dit is Aerosmith, terug naar 1973 met Dream On.

0: muziek van Alex Warren en Jelly Roll en The Blood Line. Vorige week had Geert de Meer een rock request en hij liet toen al doorschemeren dat hij waarschijnlijk zeer binnenkort van dezelfde band nog een nummer wilde horen. Nou, dat zeer binnenkort heeft eigenlijk maar een week geduurd, want deze week vraagt hij wederom Department S aan en we draaien het singeltje eigenlijk gewoon om. En dan horen we de rock request van Geert de Meer voor deze week. She's Expecting You uit 1981.
1: Classics of Rock, Rock Request. Jouw request, app 06-47-37-66-92. Classics of Rock, Rock Request.
2: Take the London Road, east out of Watford. The A409 from Bushey Heath. Harrow on the Hill. Bypass Wembley.

0: Hilton. Suite 325. Third floor. She's expecting you.
1: Zei het al vorige week, de rock request is Vic Heer van Department S. En de B-kant van die plaats, dat is het juiste raad. She's expecting you. En ook die werd aangevraagd voor deze week, als zijnde de rock request van Geert de Meer. Mocht jij een rock request hebben, laat het me gerust even weten. 0647376692. Dat is de Classics of Rock app waar je alles op kwijt kunt. En dit is Black and Everything's Coming Up Roses.

We leerden een aantal jaar geleden kennis maken met Nothing But Thieves, hoe ze optraden in Landgraaf tijdens Pinkpop. En ik was gelijk verkocht. Nothing But Thieves speelt sindsdien op diverse festivals en brengen geregeld nieuwe muziek uit. En dit was hun meest recente spiksplinter nieuwe plaat. Sinds een aantal weken ligt die bij jouw platenboer in de schappen. Baby Cool, Evelyn, Nothing But Thieves. Dit is The Young Gun Silver Fox. And still got it going on.

0: en Morrison en Down to Joy. Blik op de klokwerp en zien we dat het de hoogste tijd is dat we een slinger gaan geven aan de Classics of Rock Top 100 carousel. Vorige week bleef hij hangen op nummer 71. Daar stond Rage Against the Machine. Zometeen gaan we kijken waar het op terecht komt deze week.
1: Welke rock classic wordt het? Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 carousel.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

met Fields and a Friend of Mine in 1973. Tapte twee uur af van de Classics of Rock hier op Radio Seabreeze. Voor het tijd zijn hadden we trouwens nog de Classics of Rock Top 100 carousel. Hij bleef steken op nummer 76. Daar hoorden we Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Tot 10 tot 9 uur nog Classics of Rock hier op Radio Seabreeze. Met nu Joe Bonamassa en The Bad Penny.

zoals ze doen gebruikelijk in het tweede uur, de Classics of Rock album track. Ditmaal van het album CWF3, oftewel Champlin, Williams en Freestats 3. En van het album draaiden we Fly Away Now, de Classics of Rock album track. En dit is The Haunted Youth uit België. Ook daar maken ze geweldig mooie muziek. Dit is Emo Sun.

als we dan een lange Van Nacht gaan draaien, dan moeten we wel een langer nummer draaien dan dat we draaiden. The Haunted Youth duurde 6,5 minuten en dit was de lange Van Nacht samen. Flash in the Pan, die extended remix version, en die duurde bijna 7 minuten. Dus net gewonnen, Flash in the Pan, The Midnight Man. En dit komt uit het jaar 1967. Toen was ik 6 jaar oud. A Wider Shade of Pale. Dit is Broken Harem.

Dan moet ik zeggen dat ik de laatste tijd toch wel in positieve wijze verrast word met nieuwe releases van classic rock tracks, oftewel future classic rock tracks. Dit was Boulevard van het nieuwste album en Talk To Me. Wellicht dat we in een van de komende uitzendingen daar eens een albumtrack uit plukken van het album. Zeer zeker de moeite waard. Wat ook de moeite waard is, zijn mijn all-time favorites, heren van Toto. Dit is Africa.

op het nieuwsalbum van Bryan Adams, Roll With The Punches. Nothing We Can Do That We Can Be Done. Een beetje een moeilijke titel als je wat gedronken hebt. Dus vandaar dat we broodjes nuchter aan dit programma maar zijn begonnen. Dat behoort natuurlijk ook zo te zijn. Je luistert naar de Classics of Rock met... terwijl de temperaturen redelijk onder controle zijn. All Summer Long, Chris Rea.

Een van de laatsten in dit Radio Feuilleton op deze zondagavond hier op Radio Seabreeze was de Classics of a Concert Classic. En ditmaal draaiden we Supertramp, de live uitvoering van Dreamer. Eigenlijk is de live uitvoering van het nummer veel malen beter dan de studio uitvoering. Blik op de klok, maar zien we dat het tegen 9 loopt. Dat betekent dat we plaats gaan maken voor de overige collega's. En ik zeg u, ik wens u nog een hele fijne, genoeglijke zondagavond. Een hele fijne week. En we zijn er weer aanstaande zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4. Zaterdagavond vervang ik nog steeds Leo van Dijk. En zondagavond zijn we er uiteraard ook weer met dit radioprogramma, The Classics of Rock. Ik laat je achter met The Only Ones and Another Girl, Another Planet. Ik zeg tot een volgende week.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolf.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: On a mysterious island in the South China Sea.
7: There is a fortress without walls, protected by an invincible army that needs no ordinary weapons. This is
12: The Show with Colin Peters.
7: Penetrate the secret chambers of Han's evil empire. Discover its secret and destroy with the most ancient and deadly of weapons, the human body. Rated R. Under 17, not admitted without parent.
13: Finally, there's an alternative.
14: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
15: This is Colin Peters. He's a pirate.
16: That's got to be the best part.

0: Met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Sommige liedjes worden mooier naarmate je ze beter leert kennen. Zo krijgt muziek door de jaren heen steeds een nieuwe betekenis. En blijft een goed lied verrassend dichtbij.

Er zijn herinneringen die je bewust probeert vast te houden, maar toch langzaam vervagen. En dan is er muziek die soms in één moment alles weer naar boven brengt. Een stem, een akkoord of een eenvoudige melodie kan genoeg zijn. Niet om het verleden terug te halen, maar om even te voelen hoe het was. Misschien is dat wel één van de mooiste eigenschappen van muziek.

mooie melodie hoeft niet ingewikkeld te zijn om veel te vertellen. Soms zit de kracht juist in een paar eenvoudige tonen die precies goed worden gespeeld. Je hoort wat er klinkt en vult zelf aan wat er ontbreekt. Mooi.

muziek hoeft geen herinnering te hebben om er toch één te kunnen worden. Een lied dat vandaag iets met je doet, kan jaren later verbonden zijn aan precies dit moment. Zo verzamelt muziek ongemerkt kleine stukjes

muziek heeft aangeraakt, hoeft niet meteen te verdwijnen. Sommige melodieën blijven nog even in je hoofd aanwezig, zonder dat je ze bewust probeert vast te houden. Misschien roept één van deze nummers later opnieuw een gevoel of herinnering op. Dan heeft de muziek precies gedaan waarvoor ze bedoeld is. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Session.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Radio Seabreeze 1098 of 1395 AM.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Kennen jullie de English pub, de Piccadilly, de Dendermonde? Anders en gezelliger dan andere. Een prettige sfeer, een frisse drink.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd.